0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden. In het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind. Terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

alleen, het heeft al veel te lang geduurd. En enkel hier voel ik me zeven, vallen tranen op mijn stuur. De regendruppels op mijn ramen tikken door. De radio staat aan, alleen de zender is verstoord. Mensen gaan en mensen komen, ik heb een veel te hoge muur. En hij wordt telkens weer gebroken, ben niet eens meer overstuur. Ik heb nu dagenlang al niks meer teruggehoord.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Iran meldt dat een akkoord met Oman over vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is, met een gezamenlijke verklaring in de maak. Internationale media melden ook een naderende tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran. Al is dit nog niet bevestigd. Teheran en Muscat zijn het volgens Iran al ruwweg eens over de vaarroute. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA. Dat bleek na een spoedoverleg van de bond in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, waar werd gesproken over de ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthäus Grafström. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Iran meldt dat een akkoord met Oman over vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is met een gezamenlijke verklaring in de maak. Internationale media melden ook een naderende tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran. Al is dit nog niet bevestigd. Teheran en Muscat zijn het volgens Iran al ruwweg eens over de vaarroute. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA. Dat bleek na een spoedoverleg van de bond in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, waar werd gesproken over de ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthäus Grafström. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen de Meern en Houten staat een kapotte auto. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je luistert naar
4: Vallen en Opstaan.
3: De soundtrack of your morning.

0: Good morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Het is vandaag donderdag 6 augustus. Een hele fijne donderdag is het. Want ik ben de komende 3 uur bij je met allerlei fijne plaatjes, nutteloze weetjes, nuttige weetjes. En natuurlijk de leukste collega die er is. Dat is Pasquinel. Pasquinel, welkom.
1: Goedemorgen, Rea.
0: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, ik zei het al, we hebben een boordevol programma vandaag voor je. Het is vandaag Dierendonderdag, dus we gaan het uitgebreid hebben over een dier. We hebben een nutteloos feitje voor je. Natuurlijk de jukebox van Passie.
1: Ja.
0: In het volgende uur de powerplaten. Gaan we het ook nog eventjes over hebben. En natuurlijk allerlei gezelligheid voor jou. Maar we beginnen de dag zoals altijd met ons hardop afvragen. Is het een bijzondere datum? Willen we of moeten we ergens bij stilstaan? En zo ja, waarom niet? Nou, deze dag wil ik best bij stilstaan, maar jij liever niet.
1: Nee, dit is niet iets waar ik...
0: Het is niet jouw dag.
1: Nee, ik word hier niet warm van.
0: Nee, het is namelijk Nationale Wiebel Je Tenen Dag. Ja, je wist niet dat het bestond. National Wiggle Your Toes Day wordt elk jaar gevierd op 6 augustus. En laat het nou vandaag 6 augustus zijn, dat heb ik net gezegd. Het is een vrolijke, onbezorgde dag. Dat moet je toch wel aantrekken. Die je aanmoedigt om je schoenen uit te trekken, je voeten te laten ademen en je tenen de verdiende aandacht en beweging te geven. Je voeten bevatten maar liefst 26 botten en talloze pezen die zorgen voor jouw balans en mobiliteit. Als je geen tenen hebt, flikker je gauw om, kan ik je vertellen. Deze dag is het perfecte excuus om je voeten in het zonnetje te zetten. En hoe doe je dat? Nou, je loopt bijvoorbeeld op blote voeten. Ervaar het gevoel van aarde door over gras of zand te lopen. En je kunt, hou je vast, teenoefeningen doen. En dan verbeter je je bloedsomloop door je tenen te spreiden. Of, en deze vind ik interessant, met je tenen een knikker op te pakken. Dan moet ik eerst even op zoek naar het knikkerzakkie. Dat is denk ik al een jaar of 40 op zolder beland. Maar we gaan dit gewoon proberen.
1: Maar heb jij dat nooit vroeger gedaan?
0: Nu dat knikkeren met mijn tenen?
1: Nou, ik weet wel dat ik vroeger een knikker met mijn tenen op wilde pakken. En dat soort dingen. Dan zat je op de bank en dan was ik knip. En dan pakte ik hem met mijn tenen op. Maar
0: ja,
1: niet dat ik dat nu nog probeer. Maar dat kan ik als kind zijnde. Was dat wel...
0: Ja, zeker. Nou, ik heb als kind ook mezelf geleerd. Omdat ik me verveelde blijkbaar. Een mooie zomerdag. Om de was op te hangen met mijn tenen. Ik kan dus heel goed knijpen in een knijper. En dan met het andere. Het hing niet netjes, laat ik wel zeggen. Dus dan frommelde ik met mijn ene voet het lappie over het wasrekje heen. En dan met die andere kneep ik de knijper open. Dan was ik trots op mezelf, joh. En dan moest ik het opnieuw doen, want mijn moeder zei, zo hangen we de was niet op. Nou ja, had ze wel een punt. Maar ja, er kan dus veel met de teen. En als je nou lief wil zijn voor je tenen, dan neem je een ontspannend voetbad of boek een pedicure. Ben je wel eens naar de pedicure geweest?
1: Ja, ja, ik ben een voetballer. Hè?
0: Ja, dan dus moet je.
1: Je weet dat het wel eens nodig is, ja. Maar ik heb helemaal niks met voeten. Dat heb ik jou al voor de uitzending laten weten. Nee, voeten is niet mijn ding.
0: Nee, ik heb jou ook nog nooit op slippers zien lopen.
1: Loop ik alleen op vakantie.
0: Ja.
1: En dan het liefst. En als ik dan op het strand ben, dan douw ik mijn voeten het liefst in het zand.
0: Oh, echt?
1: Die verstop ik gewoon.
0: Vind je eigen voeten niet...
1: Nee, ik vind mijn eigen voeten afschuwelijk. Ik heb er niks mee.
0: En de voeten van je wederhelft? Denk je niet,
1: heb ik ook
0: toch
1: niks
0: niet
1: mee.
0: Liefkozend over?
1: Nee,
0: ook niet?
1: Nee, heb ik niks mee. Ik heb niks met voeten.
0: Nee. Nou ja, je moet er wel iets mee hebben, want anders val je om. Maar ik begrijp het. Niet iedereen is helemaal blij met de voet. Ben jij wel blij met je voet? Wees vandaag extra lief voor de voetjes. En als je er niet mee blij bent, doe toch maar lief tegen ze. Je hebt ze heel hard nodig.

0: Touch Your Knees met She Can't Love You. Een lekkere oude discoknaller. En van die discoknaller gaan we meteen doorknallen naar Dieren Donderdag. Het is donderdag en dat betekent dat we de dieren in het zonnetje zetten. Van lieve tot uitgestorven tot hele lelijke. We hebben niet zo lang geleden een hele lelijke vogel besproken met elkaar. Maar nu gaan we het hebben over een dier waar iedereen wel iets van weet of denkt te weten. En dat is de kat.
1: Ja.
0: De huiskat. Ja, na alle diepzeemonsters, prehistorische moordvogels en vogelbekdieren zou je bijna vergeten dat onze eigen huiskat biologisch gezien ook volkomen maf is. Let op, de kat is namelijk vloeibaar. Nou kijk jij mij aan.
1: Ja, dat vloeibaar. Ja, oké, dat ga je maar uitleggen.
0: Ja, dat ga ik je uitleggen. Je hebt vast wel eens gezien dat een kat zich door een onmogelijk kleine spleet wurmt. En dat komt omdat hun sleutelbeenderen niet vastzitten aan hun andere botten, maar los in de spieren zweven. En hun stelregel is simpel. Als hun kop ergens doorheen past, past de rest van het lichaam ook. En biologen grappen dan ook regelmatig dat katten technisch gezien vloeistof zijn. Want ja, if it fits, I sit.
1: En dat hebben muizen natuurlijk ook en ratten. Die kunnen ook
0: overal doorheen.
1: Oké.
0: Ja, nou en dan de kattenzoomies. Ik weet niet, heb jij wel eens een kat gehad als huisdier?
1: Nee, ik heb geen kat gehad.
0: Nee, ja, ik heb wel. En de zoomies, dat is echt, met name toen ik kittens had, keihard door het huis rennen. Van links naar rechts, boven, onder. Nou, en geen idee wat ze doen. Knallen tegen de muur op, maar lijken redelijk ongedeerd. Nou ja, je zit je kat om 3 uur 's nachts ineens als een bezetene achter een onzichtbare geest aan. Dat zijn de zoomies. En omdat onze huiskatten al hun eten kant en klaar in een bakje krijgen, onze fout is dat, bouwen ze een enorme hoeveelheid ongebruikte jachtenergie op. En die energie moet er op een gegeven moment uit, wat resulteert in een plotselinge explosieve sprintbeurt tegen de gordijnen op. Dus hoe kan je dat nou tegengaan? Door hem met hem te spelen. Dus als je een speeltje hebt en hem daar achteraan te laten jagen. Je hebt ook van die stokken met van die vogeltjes eraan. Mm-hmm. Alleen is er één ding wat heel veel mensen vergeten. Aan het einde van de jacht moet daar de beloning van het gevangen eten zijn. Nou ja, je gaat niet aan zo'n beest een bakje prut hangen. Maar je kunt dus wel op het moment dat hij het vogeltje vangt of het speeltje vangt en het aan jou brengt, het inruilen voor een snoepje. Zodat ook dat gevoel
1: als beloning is.
0: Juist.
1: Oké. Okay.
0: Nou ja, en dit is ook wel weer sneu voor de kat, tenminste, dat denk ik. Ze proeven geen zoet. Ja, heb je een kat wel eens heel geïnteresseerd aan je taart of je ijsje zien likken? Nou, dat is dus niet omdat ze dol zijn op zoet. Want ze zijn namelijk de enige zoogdieren die door een genetische fout, aanpassing, de smaakreceptoren voor zoet missen. Dus als ze aan je ijsje zitten, zijn ze vooral geïnteresseerd in de vetten en de textuur ervan. Zoete kou worden is voor hun biologisch gewoon niet mogelijk. Ja, en dan heb je natuurlijk katten die heel vocaal zijn. Soms hoor je dat wel een beetje buiten, 's nachts. Dat ze tegen elkaar zitten te gillen en dat soort dingen. Maar dat is dus niet tegen elkaar. Volwassen katten in het wild miauwen vrijwel nooit. Ze communiceren via geur, lichaamstaal en het hoog gillen. Als ze aanvallen, dan is het... maar het zachte miauw...
1: De krosse kater.
0: Ja, is een tactiek die ze speciaal hebben ontwikkeld om met mensen te communiceren. Ze hebben heel snel doorgekregen dat wij nogal traag van begrip zijn. En dat ze met een gerichte miauw direct eten, aandacht of een open deur kunnen opeisen. Je wordt dus eigenlijk gewoon gemanipuleerd door een babystemmetje. Mel? Ja, en geloof
1: me. Aan de film te denken, Poes Minoes, weet je die?
0: Ja. Minoes de Poes, ja, Minoes inderdaad. Poes, ja. Ja, dat was er ook eentje. En dan hebben we het flamen gezicht, oftewel... Als een kat, die kan soms kijken alsof ze iets heel goors ruiken. Dan trekken ze een gekke bek. En als een kat aan een schoen, een andere kat of iets op de grond ruikt, dan trekt hij daarna vaak zijn bovenlip omhoog en blijft hij met zijn bek open heel dom gewoon eraan staren. En dat heet de Flamen-reactie. En ze kijken niet vies, maar ze gebruiken op dat moment een extra zintuig. Het orgaan van Jacobson heet dat. En dat zit in de bovenkant van hun mond. En dan zijn ze die geur een beetje aan het proeven om te analyseren wie er nou precies is langsgelopen. En of jij misschien zomaar een andere kater hebt geaaid. Want dat vinden ze natuurlijk ultimus kuttus.
1: Is dit alleen allemaal bij de kat of ook bij de poes?
0: Dat is ook bij de poes. Okay. Nou, je hebt weer van alles geleerd over de kat. Ik ben heel benieuwd of dit nieuws voor je was. Of dat je denkt, joh meid, dit wist ik allemaal al lang. Laat het ons weten. Je kunt ons altijd een appje sturen. En zeker weten op 0634606464. Het is tijd voor muziek. En daarna komen we bij je terug met de situatie op de weg. En ja, ik ben benieuwd of het heel druk is of niet.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: En dat is het.
1: Je hoorde Justin Timberlake met zijn Señorita. En dan is het nu tijd voor dat moment waar we altijd naar uitkijken op de donderdag. En dat is Pasquinel's Jukebox. Als het goed is, heb jij weer een kwartje?
2: Die legt al uit het zakje. Die legt naast mij hier.
1: Heel goed.
2: Dan kan ik straks mee naar het gleufje lopen. En dan kan die weer...
1: Hop, erin. Precies. En een plaat die je daarmee hopelijk ook aan de praat krijgt. Welke plaat wordt dat vandaag?
2: Ja, dat, vandaag heb ik het nummer van Freddy Fender opgezocht. En dat was Wasted Day and Wasted Night.
1: Oké. Okay.
2: Ja, dat vond ik een heerlijk nummer. Dat staat me bij als kind zijnde dat als die plaat werd gedraaid op een verjaardag of zo, dat er altijd wel twee van de familie daarop gingen dansen. Weet je? Ken je dat als kind zijnde? Dat zat de eentje, die zat dan naast de jukebox. Die deed de nummertjes een beetje draaien. En als die nummer dan kwam, dan ging er wel een oom of een tante of iemand ging wel even samen dansen. Dat merk, die verjaardag heb je nu niet meer.
1: Nee, jammer. Maar het is wel heel erg leuk inderdaad.
2: Ja, dat was heel erg leuk. En dat was een. Ik heb wat opgezocht over Freddy Fender, maar daar kwam iets wat ik eigenlijk helemaal niet wist van hem.
1: Oh, vertel.
2: Nou, ik ga je vertellen. Het nummer werd geschreven door Freddy Fender samen met Wayne Dugan. Mm-hmm. En hij nam het nummer voor het eerst op in 1959.
1: Daar was ik niet bij, kan ik vertellen.
2: Ik ook niet. Maar kort na het eerste succes werd zijn carrière abrupt onderbroken toen hij werd veroordeeld voor drugsbezit.
1: Oh.
2: Dat wist ik dus niet van Freddy Fender. En hij bracht 3 jaar door in de gevangenis. Waardoor het nummer nooit de grote doorbraak kreeg die het had moeten kunnen worden. Maar na het enorme succes van Before Next Threat Falls nam hij Wasted Day and Wasted Night opnieuw op in 1975.
1: Huh.
2: En deze versie werd een wereldhit. Nummer 1 in de Amerikaanse country. In de top 100 hitlijsten van Billboard.
1: Ja.
2: En hij werd het meest verkochte single exemplaren.
1: Okay.
2: Van meer dan 1 miljoen.
1: Wauw. Oké, okay. Nou dat is dus sowieso een hitje. En wij gaan naar luisteren. Heb je je kwartje klaar?
2: Ik heb hem in de rechterhand. Daar hangt hij.
1: Let's go.

0: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Ja, wat is het nutteloze feitje van vandaag? Voor het nutteloze feitje van vandaag neem ik je mee naar Amerika. Om precies te zijn, New York. Daar ken je vast wel, ook als je er nooit bent geweest, het Empire State Building. Want daar hebben zelfs mensen over gezongen. En dat is een enorm gebouw. Echt een enorm gebouw.
2: Er staan wel meerdere in New York.
1: Zeker weten. Maar deze is wel echt dat je denkt, wow. En zo groot zelfs dat er werken zoveel mensen, dat de Amerikaanse postdienst het gebouw een eigen postcode heeft gegeven. Ook al staat het in een straat met een andere postcode. Ja. Hebben ze bedacht, nee, alles wat voor dat gebouw is, dat moet een eigen postcode. Want dan kunnen we dat in karren en bakken verzamelen en daar naartoe. En die postcode is, mocht je het je afvragen, 10118. Nou, je hebt hier helemaal niks aan, deze kennis. Maar toch leuk dat je nu weet dat zo is.
2: Maar ik snap wel dat zo... Ja,
1: het is voor het sorteren veel makkelijker.
2: Ja, maar ik denk al die wolkenkrabbers daar moeten toch eigenlijk wel gewoon een eigen postcode hebben. Want dat is bijna niet te doen.
1: Ja, dat ik... Ja.
2: Als je er twee naast elkaar hebt en je zit verkeerd.
1: Ja, shit. En dan moet je met die hele zak post. Oh, hou op met mij.
2: Ja, weet wat ik bedoel.
1: Wat ellende.
2: Ik ben zelf nog nooit in New York geweest. Mijn wederhelft wel. Die vond het... het viel tegen, laat ik zo zeggen. Die vond het minder als dat ze dat verwacht. Mm-hmm. Dus de rest van Amerika vond ze leuker.
1: Ja.
2: Maar de voorstelling van de brievenbussen of hoe dat in zo'n flat beneden, hoe dat eruit moet zien. Dat,
1: ja, nee, hou op. Dat is het drama. Dat moet,
2: moet al een hal op zich zijn.
1: Dat wou ik zeggen. Ja, dat is volgens mij echt zo. Nou ja, goed. Welkom bij de mensen die nu allerlei nuttige kennis in hun hoofd hebben waar je geen bal aan hebt, maar waar je dag toch een beetje vrolijker van wordt.

mooi duet van Ray en Jesclyn, Love Me Again. En zij brengen ons aan het einde van het eerste uur van Vallen en Opstaan. Gelukkig hebben we nog een heel uur voor je klaarstaan. En in dat uur hebben we natuurlijk voor jou 3 nieuwe kanshebbers om powerplaat te worden. Hoe je daarop kan stemmen, leggen we je zo uit. En we openen met de powerplaat van deze week, het Nationaal natuurlijk. En die hebben jullie vorige week knijtertje hard naar de nummer 1 gestemd. Dus ik ga ervan uit dat jullie ervan gaan genieten. Tot zometeen na het journaal en die eerste powerplaat.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het treinverkeer tussen Boxmeer en Venra is vanochtend volledig hervat. De treinen lagen enkele dagen stil door de natuurbrand in natuurgebied Boshuizenbergen, die sinds woensdagmiddag onder controle is. Tussen Boxmeer en Nijmegen rijden nog steeds geen treinen vanwege werkzaamheden. Daar blijven bussen ingezet. In de Democratische Republiek Congo zijn inmiddels ruim 3900 bevestigde ebola-gevallen geregistreerd, met 1800 sterfgevallen. Dit maakt de uitbraak de op één na grootste ter wereld na de West-Afrikaanse epidemie van 2014 tot 2016. De Amerikaanse regering stelt $242 miljoen extra beschikbaar voor humanitaire hulpverlening. Iran meldt dat een akkoord met Oman over vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is, met een gezamenlijke verklaring in de maak. Internationale media melden ook een naderende tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran. Al is dit nog niet bevestigd. Teheran en Muscat zijn het volgens Iran al ruwweg eens over de vaarroute. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA. Dat bleek na een spoedoverleg van de bond in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, waar werd gesproken over de ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthäus Grafström. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de N325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huissen en Presikhaaf staat 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
3: Dit is de powerplaat van deze week.

0: De powerplaat van deze week. Vorige week zo knijtert je hart door jullie naar de eerste plek gestemd. En die brengt ons bij dit tweede uur van Vallen en Opstaan. Het is donderdag 6 augustus. Pasquinel en ik zijn hier. En Passie, dank je wel voor deze heerlijke dampende bak koffie.
1: Ja, jij weet dat ik altijd even naar dat koffiezetapparaat moet rennen. Hè? Maar ik, jammer, want het nummertje is een heerlijk nummertje. Dus dan
0: ja,
1: miste ik even net een klein beetje ervan. Maar ja, ik kan jou weer zien stralen van deze bak koffie. Dus dat doet me weer heel veel goed.
0: En het viel me mee, want volgens mij hoefde je vandaag alleen maar het water bij te vullen. Niet alle bonen en de filters en de...
1: Ik was snel terug, hè?
0: Ja, viel me mee.
1: Dus ik zit gewoon weer netjes achter mijn microfoon. Mijn Precies. koptelefoon zit op en ik kan jou weer helemaal laten stralen.
0: Heerlijk, lekker Fijn. In de flow. En dat betekent dus ook, lieve luisteraars, dat er 3 kanshebbers zijn om powerplaat te worden van volgende week. Wat we gaan doen, is we draaien ze achter elkaar, alle 3. En wij gaan even een keertje ons commentaar voor ons houden. Ja, dat vind ik moeilijk, maar we gaan het toch doen. Het is als experiment. En dan gaan we uitleggen hoe de mensen moeten stemmen.
1: En... Oh, dit is nu niet live ook. Ik denk, wat zit je nou?
0: Ja, nee, dit is, we gaan, het is hartstikke live, maar we gaan nu een keer niks zeggen. Normaal draai ik een nummer, gaan we erover lopen zeiken. En nu dacht ik, we doen even een experimentje. We draaien ze alle 3 achter elkaar. Jij houdt je mond, ik hou mijn mond. En eens kijken of het nou scheelt met het stemmen als wij eens een keertje niks erover zeggen.
1: Oh, op zo'n manier.
0: Snap je?
1: Ja, oké, dus we gaan nu alle 3 luisteren.
0: Ja, achter elkaar.
1: Achter elkaar.
0: En we houden een keer onze waffel. Nou ja.
1: Dat is wel moeilijk. Ja, tussendoor. Snap je? Tussendoor. Ik denk, jij gaat niet meer lijven.
0: Nee,
1: gaat
0: nee het... hoor. Ik ben hier gewoon. We gaan dit gewoon doen. Alleen, ik dacht, we doen even een experimentje.
1: Oké.
0: Durf je het aan?
1: Nou, ik ga met jou alle experimenten aan. Dus
0: nou,
1: we gaan kijken
0: lief. Hoe ver
1: we
0: Na komen. Deze 3 nummers gaan we je natuurlijk wel vertellen hoe je moet stemmen. Want het is heel grappig dat ik dan zeg, oh, we zeggen niks. En dan niet zeggen hoe ze moeten stemmen. Dat is niet helemaal hoe het werkt. We gaan wel uitleggen hoe dat moet. Maar dan komen we straks bij je terug. Hier zijn de 3 kanshebbers om powerplaat te worden van volgende week.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Dat waren ze dan, drie achter elkaar. Alle drie even grote kansen hebben om powerplaat te worden van volgende week. Nou ja, even groot. Morgen ga ik bekendmaken wie van die drie heeft gewonnen. Maar er is alleen een winnaar als jullie, lieve luisteraars, stemmen. En hoe kunnen de mensen stemmen? Nou, dat kun je doen door naar de Girl Power Radio website te gaan. www.girlpowerradio.nl en daar te klikken op powerplaat en te stemmen. Dat kun je ook via de Girl Power Radio app. Die is gratis te downloaden in elke app store. Dus ik snap niet waarom je dat ding nog niet hebt. Ook daar, als je op het tapje powerplaat klikt, dan kan je stemmen. En je kan vandaag nog tot 10 uur, dus dat is niet meer zo heel lang, stemmen in de Girl Power Radio Insta en Facebook stories. Ja, en we hebben ons onthouden van kritiek. Dus ik ben heel benieuwd. Of het nou scheelt als wij mensen wel of niet beïnvloeden.
1: Ja. Dus, vaak is het zo, hè? Door invloed. Ja, als ik tegen jou zeg, dit is zo lekker. Dan
0: ga ik er al anders naar luisteren.
1: Dan ga je al anders, ja.
0: Dan wanneer jij zegt, wat een baggerplaat vooraf. Ja,
1: dan ga ik al heel snel denken, ja, dat zal bagger zijn.
0: Ja, precies. Nou ja, dus dit is een mooi experiment. Het is nu ook meteen tijd voor onze zin in een plaat. Oftewel een plaat waar we, in dit geval jij, ontzettend veel zin in hebt. En die even helemaal niks te maken heeft met die kanshebbers om powerplaat te worden.
1: Nee.
0: Nou, dat
1: maar
0: lukt.
1: Wel iets met de 19 Noise.
0: Ja, jouw lievelingsprogramma bij ons.
1: Ja.
0: Maar vertel, welke plaat heb je gekozen?
1: Ja, ik heb Be My Lover van La Bruce.
0: Ja, heerlijk. Dat is wel een heerlijke plaat.
1: Ja.
0: Heb je daar veel op gedanst vroeger?
1: Ik reed nog geen auto toen. Wat dit zal geweest zijn in 94, denk ik.
0: Dat durf ik niet te zeggen. Zal ik dat eens even checken? We gaan dat meteen even checken. Ja, wanneer is dat?
1: Dan kan ik jou een beetje vertellen hoe ik erbij zat in die tijd.
0: We gaan even zoeken. Die is uitgekomen in 95, maart 95. Nou, dus je zat er heel dicht goed. Op.
1: Toen had ik nog geen auto. En dat was een beetje mijn... Ik was toen 15.
0: Nee, dus toen had je geen auto. Ja, sorry. Ik ben wat ouder dan jij.
1: Ja,
0: dus
1: jij
0: ik denk
1: dan
0: de hele tijd dat
1: dat zou je niet zeggen als we naast elkaar gaan staan. Maar ik weet niet wat jij in je genen hebt, maar dat wil ik ook.
0: Ja, nee, maar, ik had wel al een auto. Ga door.
1: Maar ik was hier gewoon zo'n pubertje die een beetje in de hoek van van waar de muziek werd gedraaid stond. Hè. De discotheek kwam hier nog niet
0: echt. Met je baarkoos,
1: tot 15.
0: Nee.
1: Nou, ik kreeg wel... Dat was wel de tijd dat je begon met bier drinken, denk
0: ja,
1: ik.
0: Toch?
1: Weet je wel?
0: Ja.
1: En dat stond je een beetje in een hoekje en een beetje verlegen te giechelen naar de meisjes die wel stonden te dansen op Beat My Lover. Maar
0: ik was
1: een beetje een verlegen jongetje.
0: Daar kan ik me nu helemaal niks meer bij voorstellen.
1: Nee, maar het was wel zo.
0: Oh,
1: ik ben
0: zo
1: nog
0: schattig.
1: Wel verlegen hoor, maar ik kan het een beetje verbloemen.
0: Ja, dat blijkt.
1: Ja.
0: Nou ja, voor deze de zin in een plaat van Pasquinel, Be My Lover, La Bouche.

Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huissen en Presikhaaf staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Het komt door de wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het zal je niet verbazen, maar dit nummer heet Lonely Door van Wolf. En dan is het nu tijd voor de zomerhit. Oftewel een zomerhit die zelfs nu nog in je hoofd blijft plakken. En misschien zelfs de winter door kan. Eentje die zo'n lekkere oorworm is, maar waarvan je ook meteen in de goede zomervibe komt. En Pasquinel, vandaag aan jou de eer.
1: Oh, ik weer?
0: Ja, jij weer.
1: Ik weer. Ja. Nou, ja, als ik over zomer ga denken, dan is het wel het nummer van The Summer is Magic.
0: Oh ja.
1: Maar van wie was die ook weer?
0: Ja, dat is dus het grappige. Ik wist ook niet van wie die was. Ik weet meteen welke je bedoelt. Het is toch The Summer is Magic.
1: Ja, is magic.
0: Oh. Ja, dat. Ik ken dat vooral uit mixes. Dus dat je dan ergens op een feest bent en hij zit ergens in de mix. Okay. Maar ik heb hem nooit aangekondigd gehoord. Zal vast wel gebeurd zijn hoor.
1: Ja.
0: Het is Playa Hitty. Ja, ik had het ook niet bedacht. Ik weet niet eens of ik het goed uitspreek. Misschien is het wel okay. Playa Hitty. Of Playa Chachititi. Ik weet het niet. Maar dat het een vet zomernummer is. Dat is absoluut waar. Daar kan ik helemaal niks op afdingen.
1: Nee, ja. We krijgen er geen kerstgevoel bij.
0: Nee. Niet, ik heb niet ineens de neiging om warme chocomel te gaan
1: met
0: maken. Ja, hoewel ik dat wel lekker vind.
1: Ja, nee. Die tijd komt dadelijk wel weer.
0: Dat komt wel weer. Dat komt
1: speculaties
0: weer.
1: Hier op tafel en zo, weet je wel. Ach, hou op. Het raam.
0: Op. Ik ga nu naar boven om te kijken of we nog een koekje hebben. En jullie mogen lekker genieten van de zomerhit van Pasquinel. The Summer is Magic van Playa Hitty. The

0: The Jacksons, Show You The Way To Go. Dat blijft toch altijd goede muziek, zeg. Potversnokkers. Het is tijd voor de drie van vandaag. Drie nutteloze feitjes, weetjes, dingetjes waar je eigenlijk geen ene bal aan hebt, maar die ik je toch ga vertellen, omdat ze lekker in je hoofd gaan wonen zonder huur te betalen. En we beginnen meteen met een weetje dat gaat over waar we eigenlijk de show mee opende, want het is vandaag namelijk Nationale Wiebeltenendag.
1: Dus we gaan het gewoon weer over tenen.
0: We gaan het weer over tenen. Ja,
1: ik ga voor jou eerst gewoon een panfluit aanvragen.
0: Hè? Oh nee! Nou ja, maar dit gaat over het dragen van slippers. Want ik zei net al, ik heb jou nog nooit slippers zien dragen, maar we weten nu waarom dat is natuurlijk. Nee. Want jij vertelde aan het begin van de show, ja, ik heb niks met voeten, dus waarom zou ik? Maar wist jij dat het rijden van of het dragen van teenslippers tijdens het autorijden niet alleen gevaarlijk is, maar ook soms strafbaar?
1: Dat wist ik.
0: Kijk.
1: Dat wist ik wel, ja. Er zijn zelfs landen waar het helemaal niet mag.
0: Dat klopt.
1: Maar ook in Nederland is het volgens mij...
0: Ik heb dus speciaal voor dit soort gelegenheden een rijsok in mijn auto liggen. Maar laat ik eerst even vertellen hoe dit werkt.
1: Okay.
0: Rijden met teenslippers vergroot de kans op ongelukken. Je voet kan namelijk onder dat pedaal schieten, of tenminste het bovenste flapje van die slipper. En dan verlies je soms de grip. En dat is niet handig als je met hoge snelheid over een snelweg gaat. Nee. In landen zoals Spanje, Frankrijk en Duitsland riskeren automobilisten in de zomer zelfs een flinke boete als de politie oordeelt dat het schoeisel de rijvaardigheid belemmert. Wil ik daar even aan toevoegen dat vrouwen met belachelijke naaldhakken eenzelfde soort gevaar vormen.
1: Ja, nee. Ja.
0: Mag ook niet. Maar goed, de rijsok. Ik ga het even uitleggen. Ik draag namelijk wel graag slippers. Ik heb wel iets met voeten. Sterker nog, ik vind niets fijner dan dat iemand mijn voeten masseert of kriebelt. Ja, wij zijn hier complete opposites in. Maar ik weet dat het niet mag. En ik weet ook dat het rijdt niet prettig met een slipper. Dus ik heb altijd in de auto een speciale sok met zo'n zooltje. Weet je wel, zo'n anti-slipsol. Die ik dan aantrek. Dan leg ik mijn slipper even op de stoel naast me. Dat is vervelend als er een bijrijder zit.
1: Maar doe je dat aan beide voeten?
0: Nee, de ene voet alleen heb ik gewoon die slipper. Want ik heb een automaat.
1: Oh, je hebt een automaat. Dus, ja, oké. Okay, dan hoef ik zeggen, die koppeling is dan ook vervelend.
0: Daarom. Nee, ik hoef niet meer te koppelen. Dus nu ik een automaat heb, dan dus met één geslipperd voetje staat gewoon
1: netjes op
0: dat plekje.
1: Op het plekje.
0: En mijn gesokte voetje
1: die doet
0: op het
1: gaspedaal.
0: Ja. Maar daar heb ik dus één sokje aan. En ik heb dus een reissok in de auto liggen. In de deur. Speciaal voor dit soort dingen.
1: Eén zweetvoet en één...
0: Niks zweetvoet. Ik heb geen zweetvoeten.
1: Mijn excuus.
0: Ja, potverdorie. Nou, dat was feitje
1: nummer
0: 1. Ze
1: kunnen gemasseerd worden, hoorde ik.
0: Ja,
1: net, dus
0: dat vind ik wel heel fijn. En dan gaan we naar de volgende. En dat is de warme bierfabel. Heel veel mensen denken dat bier sneller lauw wordt als je het in de volle zon zet.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk logisch, want het warmt wel op. Maar de zon is niet per se degene die zorgt dat het opwarmt, maar die tast de smaak aan. UV-straling breekt namelijk alfazuren uit de hop die in bier zit af. En die zorgt binnen een paar minuten voor een sterke, soort stinkdierachtige geur. En dat proces heeft een naam, dat heet lightstruck. Dus als je bier lightstruck is, dan ruikt die naar stinkdier.
1: Oké. Okay.
0: Goor.
1: Ja.
0: Goor. Dan hebben we nog een ander dingetje. Als je het nou ongelooflijk verschrikkelijk warm hebt. Het klinkt misschien onlogisch om met 30 graden een pittige curry te gaan eten. En toch helpt dat. De stof capsaïcine in pepers, die fopt jouw hersenen. Je brein denkt dan dat het lichaam oververhit raakt. En daardoor ga je direct zweten. En dat zorgt voor een snelle natuurlijke afkoeling. Ook binnen het warme weer.
1: Okay.
0: Dus daarom zie je ook veel in Aziatische landen dat mensen toch lekker pittig blijven eten. Het koelt je ook.
1: Ja, ik ben meer van, als het echt warm is, met brood met aardbeien of zo. Weet je
0: brood wat? Met aardbeien, wat beter ook een snoeterd. Brood met aardbeien en een milkshake. Oh.
1: Ik zei geen milkshake.
0: Nee, dat is wat ik erbij denk. Maar brood met aardbeien snap ik.
1: Maar als jij brood, dan vraag ik even aan jou, even zo tussen de weetjes door. Als jij brood met aardbeien eet, ben je dan een prakker of snij je de aardbeien in plakjes?
0: Dat hangt af van hoeveel tijd ik heb.
1: Okay.
0: Ik ben graag een prakker, maar dan moet het eerst geprakken. Ik wil niet op de boterham prakken,
1: nee,
0: want dan krijg
1: je
0: sommige. Precies.
1: Ja.
0: Dus dan ga ik in een kommetje zitten prakken met suiker al. En dat als een soort laagje erop. Of ik ga heel minutieus zitten snijden in hele dunne plakjes en dan een soort dakpannetjes maken.
1: Ja, dat doe ik.
0: Ja.
1: Dat is echt mijn ding, ja.
0: De dakpannetjes.
1: Ja,
0: ja, en dan mooi in vieren zo. En dan heb je een klein gebakkie.
1: Ik doe er geen suiker op. Dat deed ik als kind zijn er wel, maar ik doe nu geen suiker meer.
0: Gewoon,
1: ik eet lekker fris, gewoon zonder suiker.
0: Ik heb zo'n trek gekregen nu.
1: We gaan aardbeien.
0: Wij gaan nu even aardbeien halen. Jullie mogen lekker naar de muziek. En daarna zijn we bij je terug om waarschijnlijk alweer afscheid te nemen. Aww. Aww.

0: Jason Derulo, die altijd zijn eigen naam even moet zeggen in het nummer, omdat hij soms lijkt te vergeten hoe hij zelf heet met het nummer Trumpets. Er zijn wel meer artiesten die dat doen, die dan toch nog even roepen, Jason Derulo, Kesha, Beyoncé doet het zelfs. Nou ja, goed. Het zal een ding zijn. Maar met deze feestelijke trompet-ellende komen wij alweer aan het einde van deze aflevering van Vallen en Opstaan.
1: Het vliegt voorbij.
0: Ja, we zijn natuurlijk ook een uurtje korter dan normaal, hè? Want wij mogen ook een beetje tropenroostertje.
1: Ja, maar toch, ja, het voelt toch...
0: Ja, het is echt... Maar niet getreurd, lieve luisteraar, want zometeen is er voor jullie natuurlijk gewoon GP at Work, de lekkerste lijst om mee te werken, te studeren, je huis schoon te maken of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren. Dat mag allemaal. Of op het strand, of op het balkon. Of voor mijn part ga je op de koude vloer van de badkamer liggen, ons dat je verlichting brengt. dat mag allemaal. We zijn de rotste niet. Vanmiddag is er natuurlijk weer Hugo met achteraan sluiten, de allergezelligste fileshow. Zelfs zonder files, tenzij we dan de zwarte route meetellen. Dan is er ineens weer heel veel file. Wat hebben we dan nog meer? Het is 90s Noise Dag.
1: Ja, dat is mijn...
0: Dus jij zult je wel verheugen op vanavond.
1: Ja.
0: Dan staan ze weer voor je geselecteerd. De allerlekkerste 90s hits achter elkaar geprakt. En zonder kletsjes ertussendoor heerlijk doorgaan. Volgende week ben jij er ook weer.
1: Ja, zeker.
0: En morgen ben ik er met Daniek. En dan gaan we dus bekendmaken wie die winnaar is van die powerplaat. Wat spannend. Rest mij niets anders dan te zeggen, heb een ongelooflijk fijne dag. Wees verschrikkelijk lief tegen elkaar. Maar het allerliefst...
1: voor jezelf.
0: Doei.
1: Doei.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal ambachtelijke ijssalons in Nederland steeg de afgelopen 10 jaar met ruim 45%. Van 677 naar 984. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Food Trend Watcher Gijsbrecht Bouwers wijst dit aan de trend van kleine betaalbare luxe momentjes. Ook softijs met bijzondere toppings zoals olijfolie en caviar wint aan populariteit. Sinds maart zijn in Iran zeker 56 mensen geëxecuteerd, waaronder 27 deelnemers aan protesten tegen het regime. VN-mensenrechtenchef Volker Turk waarschuwt dat nog zeker 100 demonstranten hetzelfde lot wachten. Sommige executies vonden plaats weken na de arrestatie en 12 verdachten werden gedood na één zitting van 3 uur. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray is vanochtend volledig hervat. De treinen lagen enkele dagen stil door de natuurbrand in natuurgebied Boshuizenbergen, die sinds woensdagmiddag onder controle is. Tussen Boksmeer en Nijmegen rijden nog steeds geen treinen vanwege werkzaamheden. Daar blijven bussen ingezet. In de Democratische Republiek Congo zijn inmiddels ruim 3900 bevestigde ebola-gevallen geregistreerd, met 1800 sterfgevallen. Dit maakt de uitbraak de op één na grootste ter wereld na de West-Afrikaanse epidemie van 2014 tot 2016. De Amerikaanse regering stelt $242 miljoen extra beschikbaar voor humanitaire hulpverlening. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Debrechtseplein is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Moskou trouwden 150 koppels tegelijk tijdens een massaal huwelijksfestival bedoeld om gezinsvorming te stimuleren. Rusland kan met een historisch laag geboortecijfer van 1,4, terwijl 2,1 nodig is voor een stabiele bevolking. Demograaf Alexei Raksha gelooft niet dat het festival helpt en pleit voor investeringen in kinderopvang en huisvesting. Het Erasmus MC start deze week met een DNA-test onder alle te vroeg geboren baby's. Dat is een primeur in Nederland. Dat meldt de Stentor vanochtend. Daarmee sporen artsen een genetische mutatie op die het risico op doofheid door het antibioticum vergroot. Dit middel wordt standaard toegediend aan premature baby's op de intensive care, maar kan in zeldzame gevallen ernstige gehoorschade veroorzaken. Het aantal ambachtelijke ijssalons in Nederland steeg de afgelopen 10 jaar met ruim 45%, van 677 naar 984. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Food Trend Watcher Gijsbrecht Bouwers wijst dit aan de trend van kleine betaalbare luxe momentjes. Ook softijs met bijzondere toppings zoals olijfolie en caviar wint aan populariteit. Sinds maart zijn in Iran zeker 56 mensen geëxecuteerd, waaronder 27 deelnemers aan protesten tegen het regime. VN-mensenrechtenchef Volker Turk waarschuwt dat nog zeker 100 demonstranten hetzelfde lot wachten. Sommige executies vonden plaats weken na de arrestatie en 12 verdachten werden gedood na één zitting van 3 uur. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
2: Je morgen door met Girl Power at Work. Can I-

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk hun productie deels afschalen als lage waterstanden langdurig aanhouden. De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie geeft aan dat weg- en spoorvervoer slechts een deel van de binnenvaart kunnen overnemen, maar dat hiervoor niet altijd voldoende vrachtwagencapaciteit beschikbaar is en de kosten hoger uitvallen. Twee Nederlanders raakten zwaar gewond bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Dat meldt de politie vandaag. De 24-jarige man gleed tijdens de wandeling bij Hallstatt uit op een rotsachtige berghelling en rolde zo'n 50 meter naar beneden. Hij kon zelf alarm slaan en werd na vertraging door onweer per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. In Moskou trouwden 150 koppels tegelijk tijdens een massaal huwelijksfestival bedoeld om gezinsvorming te stimuleren. Rusland kan met een historisch laag geboortecijfer van 1,4 terwijl 2,1 nodig is voor een stabiele bevolking. Demograaf Alexei Raksha gelooft niet dat het festival helpt en pleit voor investeringen in kinderopvang en huisvesting. Het Erasmus MC start deze week met een DNA-test onder alle te vroeg geboren baby's. Dat is een primeur in Nederland. Dat meldt de Stentor vanochtend. Daarmee sporen artsen een genetische mutatie op die het risico op doofheid door het antibioticum vergroot. Dit middel wordt standaard toegediend aan premature baby's op de intensive care, maar kan in zeldzame gevallen ernstige gehoorschade veroorzaken. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Judith Thiele waarschuwde tijdens de Human Rights Conference in Amsterdam dat de eenheid in de gelijkheidsstrijd onder druk staat. Ze noemde de aanslag op een prideviering in Berlijn als voorbeeld. Thiele benadrukte dat Nederland vooruitgang heeft geboekt, maar dat die de laatste jaren is gestagneerd. Treinen in Limburg rijden sinds vanochtend weer na de natuurbranden. Al zet Arriva minder treinen in dan normaal tussen Boksmeer en Venray. Tussen Boksmeer en Nijmegen rijden nog bussen vanwege spoorwerkzaamheden. De noodvordering voor natuurgebied Boshuizenbergen is momenteel opgeheven. Mensen en drones zijn niet toegestaan in het gebied. Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk hun productie deels afschalen als lage waterstanden langdurig aanhouden. De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie geeft aan dat weg- en spoorvervoer slechts een deel van de binnenvaart kunnen overnemen, maar dat hiervoor niet altijd voldoende vrachtwagencapaciteit beschikbaar is en de kosten hoger uitvallen. Twee Nederlanders raakten zwaar gewond bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Dat meldt de politie vandaag. De 24-jarige man gleed tijdens de wandeling bij Hallstatt uit op een rotsachtige berghelling en rolde zo'n 50 meter naar beneden. Hij kon zelf alarm slaan en werd na vertraging door onweer per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Het weer. Vanmiddag blijft het vrij zonnig en droog, hoewel er in het noorden wolken verschijnen. Eind van de middag op de Waddeneilanden enkele buien en de temperatuur stijgt naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Energieleveranciers mogen de prijzen voor gas bij een vast contract niet verhogen bij de invoering van bepaalde nieuwe regels. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt, die bedrijven heeft aangesproken die dat wel in hun voorwaarden hadden opgenomen. Het draait om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas die de komende jaren ingaan. VN-experts roepen Iran op om te stoppen met de slechte behandeling van etnische minderheden. Sinds protesten, die begonnen in december, worden ze steeds vaker slachtoffer van willekeurige detentie, gedwongen verdwijning en marteling, dat zeggen experts. Het zou onder andere gaan om de Koerdische minderheden. De noodverordening die is ingesteld vanwege een grote natuurbrand in het natuurgebied Boshuizerbergen in het Limburgse Oosterum en Venray blijft voorlopig van kracht. Dat meldt de gemeente Venray. De gemeente geeft geen duidelijkheid over wanneer het gebied weer toegankelijk is voor het publiek. Lionel Messi heeft zijn eerste doelpunten gemaakt voor Inter Miami sinds zijn terugkeer van het WK. De Argentijn is inmiddels 39 en scoorde 2 keer in de gewonnen eerste groepswedstrijd van de Leagues Cup tegen het Mexicaanse Atlético San Luis met 4-2. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee.
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bad City aangesproken op de overtreding van het rolmodellenverbod. Er zouden herkenbare verwijzingen zijn naar bekende beroepsvoetballers die worden gebruikt in reclames. Die reclameuitingen zijn direct verwijderd. Tijdens het WK voetbal heeft de kansspelautoriteit het toezicht verscherpt. De huisarts uit de plaats Roon, die gisteren per direct werd geschorst, had jarenlang een ernstige alcoholverslaving. Ze werd ooit dronken aangetroffen in haar eigen praktijk. Op de dag dat ze bij een patiënt euthanasie zou uitvoeren, liep een incident met alcohol zo hoog op dat ze werd opgenomen in een kliniek. Energieleveranciers mogen de prijzen voor gas bij een vast contract niet verhogen bij de invoering van bepaalde nieuwe regels. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt, die bedrijven heeft aangesproken die dat wel in hun voorwaarden hadden opgenomen. Het draait om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas die de komende jaren ingaan. VN-experts roepen Iran op om te stoppen met de slechte behandeling van etnische minderheden. Sinds protesten, die begonnen in december, worden ze steeds vaker slachtoffer van willekeurige detentie, gedwongen verdwijning en marteling, dat zeggen experts. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: love you, baby.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De politie zegt verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren gisteravond in Apeldoorn. De politie greep niet in, hield niemand aan en begeleidde de trekkers over de snelweg. Ook als een demonstratie niet is aangemeld, hebben we die te faciliteren, dat zegt een woordvoerder. Dat valt binnen het demonstratierecht. De kans bestaat dat volgende week een officiële hittegolf wordt genoteerd. Dat zou de tweede zijn van dit jaar. Halverwege de week lopen de temperaturen namelijk weer flink op. Volgens Weer Online zijn de droogteproblemen voorlopig nog niet voorbij. Er zal weinig regen vallen. De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bad City aangesproken op de overtreding van het rolmodellenverbod. Er zouden herkenbare verwijzingen zijn naar bekende beroepsvoetballers. Die worden gebruikt in reclames. Die reclameuitingen zijn direct verwijderd. Tijdens het WK voetbal heeft de kansspelautoriteit het toezicht verscherpt. De huisarts uit de plaats Roon, die gisteren per direct werd geschorst, had jarenlang een ernstige alcoholverslaving. Ze werd ooit dronken aangetroffen in haar eigen praktijk. Op de dag dat ze bij een patiënt euthanasie zou uitvoeren, liep een incident met alcohol zo hoog op dat ze werd opgenomen in een kliniek. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Zuid-Korea hervat na 10 jaar de bouw van een spoorverbinding tussen Seoul en het Noord-Koreaanse Wonsan. Die lijn moet over 3 jaar klaar zijn. Noord-Korea reageerde niet op de aankondiging. In 2024 blies Noord-Korea nog die verbinding op tijdens spanningen. Op de A12 en de A1 bij de Duitse grens zijn de verkeersongelukken explosief gestegen sinds de invoering van grenscontroles. Vorig jaar botsten voertuigen tientallen keren op elkaar op deze snelwegen. Het totale aantal ongelukken bij de grenscontroles is met meer dan 200% toegenomen. De politie zegt verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren gisteravond in Apeldoorn. De politie greep niet in, hield niemand aan en begeleidde de trekkers over de snelweg. Ook als een demonstratie niet is aangemeld, hebben we die te faciliteren, dat zegt een woordvoerder. Dat valt binnen het demonstratierecht. De kans bestaat dat volgende week een officiële hittegolf wordt genoteerd. Dat zou de tweede zijn van dit jaar. Halverwege de week lopen de temperaturen namelijk weer flink op. Volgens Weer Online zijn de droogteproblemen voorlopig nog niet voorbij. Er zal weinig regen vallen. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven stond bij Weert Noord een auto in brand. De weg is daar dicht en dat blijft zo tot 7 uur vanavond. Dus verkeer richting Eindhoven kan maar beter omrijden via Venlo. Dan pak je eerst de A73 en ga je verder over de A67 weer richting Eindhoven. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: je hoeft zeker niet te bellen. Je kan gewoon lekker blijven luisteren, want tot 6 uur is dit.
1: Feestje in de file met Achter Aansluiten.
0: Ja, en mijn naam is Hugo en ik presenteer Achter Aansluiten. En dit is de zomereditie daarvan. De hele maand augustus hoor je mij tussen 4 en 6 hier op Girl Power Radio. En ik heb geen co-host, maar niet getreurd, want ik ben helemaal niet zielig. Ik ben namelijk helemaal niet alleen, want jij bent er ook. Laat weten hoe jij erbij zit op deze dolle donderdag. Misschien zit je wel met een lauwe fristie en een halve zonnesteek. Ergens op een camping in Nibbitswoud of juist met een zak Nibbit chips. En een lichte kater naar je tuin te kijken en te denken, hey, shit, ik moet die onkruid ook nog bieden. Wat je ook doet, laat het even weten. Dat kan via 06 34 60 64 64.

0: Van het nieuwste album van Charlie XCX, Music, Fashion and Film heet het. En dit nummer was Camera.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Over film gesproken, ken je de film Deadpool? Ik heb hem zelf nooit gezien en het is vast een prima film, maar daar gaat het me niet om. Er zit namelijk een acteur in, Ryan Reynolds, en die moest dus uren in de griem om zijn hoofd te verbouwen. Nou, voordat hij dan zijn rol kan gaan spelen. En dat duurt soms wel 8 uur lang. En dat zit dan een team van 4-5 mensen die daar urenlang zijn hoofd verbouwen. En laatst bij de opnames van Deadpool in 2024 gebeurde er echt iets heel bizars. Ze zijn bijna klaar met zijn makeover als Ryan ineens in de spiegel kijkt en zegt: ik vind het helemaal niks, jongens. We moeten gewoon al het werk overnieuw doen. Hij pakt zijn masker vast, zijn gezicht, zijn nepgezicht, en hij trekt het er zomaar vanaf.
2: Wrong. Huh? That's good. Mm-hmm. Yeah.
3: No, it's wrong. We're gonna need to start again, guys.
2: Oh, no.
4: Yeah. Fuck me.
3: Jesus Christ. I'm not gonna do it right. You know, there's no point in doing it at all. It's gonna be a really long day today.
0: Ja, wat een eikel ben je dan, zeg. Oh, die mensen, je ziet zo kijken. Niet normaal. Maar wat blijkt, Ryan heeft het allemaal in scène gezet. Hij had vlak daarvoor te horen gekregen dat die draai er gewoon niet door zou gaan. Hij wist hiervan en hij dacht: weet je wat ik ga doen? Ik ga dit team in de zeik nemen. Nou, ik zou me echt zo genaaid voelen als hij dat bij mij zou doen. Het is wel een hele goede grap, moet ik wel eerlijk zeggen.

0: Die prachtige stem van Beth Hart. LA Song.
1: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.
0: Elke zomer komt er wel een artiest met zo'n nummer waar de zon van gaat schijnen. Waarvan de ijsblokjes in je glas oplossen. En waarvan je denkt, ja, dit is nou echt zo'n track die mijn zomer compleet maakt. Ik heb het natuurlijk over een zomerhit. We weten die van vorig jaar misschien nog wel en die van het jaar daarvoor. Maar als we verder teruggaan, welke waren dat nou ook alweer? Welke was het bijvoorbeeld in 1950 of 1965 of misschien iets later in 2017? Weet jij het nog? Nou, daar gaan we achterkomen in de zomerhit Zwengel. Ik heb hier een rad staan, daar geef ik zo meteen een slinger aan. En het jaartal dat er dan uitkomt, daarheen gaan wij dan terug in de tijd. En dan draaien we dus de zomerhit van dat jaar. Ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Oké, komt. Ik ga gewoon

Dat is het jaar van Despacito. Die ken je vast en zeker nog wel. Een zomerhit die een volledige economie eigenlijk weer in leven bracht. Puerto Rico, dat is namelijk waar de Yankee en Louis Fonsi vandaan komen. Die zat in een diepe crisis. 70 miljard schulden. Het eiland was bankroet. De economie lag op zijn gat. En de toerisme sector kon wel een oppepper gebruiken. Nou, die oppepper, dat was Despacito. Louis Fonsi droomde namelijk ineens het woord Despacito. Maakte daar een track van. Maar bracht het uit. Het werd de zomerhit van 2017. En de toerisme sector kwam massaal op gang. Bijna de helft meer toerisme naar Puerto Rico. Want al die toeristen wilden wel eens zien waar dit nummer was opgenomen. Nou, het werkte als een malle. En het was daarnaast ook nog een hele lekkere track. Wij gaan in ieder geval terug naar 2017. Despacito.

sorry. Nou, helemaal geen excuses nodig hoor. Geen mea culpa benodigd als je zulke lekkere muziek maakt. Wat een heerlijk zomersplaatje is dat weer van Tiziano Ferro. Hey, heb jij al gestemd op de powerplaat van volgende week? Het kan nog tot 6 uur en weet je niet waar je op moet stemmen? Ik neem ze zo nog eventjes met je door. Sir?

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn niet zo heel veel files te melden. Toch een paar opvallende zaken tussen de 60 kilometer die in totaal staat. Op de A2 Maastricht-Eindhoven stond een auto in brand bij Weert-Noord. De weg is daar dicht en dat blijft nog zo. Volgens Rijkswaterstaat tot 7 uur vanavond. Dus tot die tijd omrijden via Venlo over de A73 en de A67. Grenscontrole op de A12 Arnhem-Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 10 minuten vertraging tot aan de grens. Op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht bij Arnhem-Noord een afgesloten rechte rijstrook. Daardoor 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden op de A9 veroorzaken file op de omleidingsroute, de A22 Beverwijk-Velsen. Bij Beverwijk een kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: man, weer zo'n zomerse plaat.
1: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.
0: Hey, mocht je zo meteen de weg op gaan, grote kans dat je geen files hebt, zoals je net hoorde. Of in ieder geval heel erg weinig, want het is natuurlijk zomervakantie. En dat betekent dat je gewoon heel hard kunt doorrijden. Maar daar moet je dus juist deze week een beetje mee oppassen. Want in heel Europa is een flitsmarathon bezig. Misschien heb je het wel voorbij zien komen, maar anders waarschuw ik je graag nog een keer. Want een gewaarschuwd mens telt voor twee. En het is natuurlijk wel echt ontzettend zonde van het geld als jij door die files ineens denkt, ik kan doorrijden en dan op de bon geslingerd wordt. In heel Europa staan ze te flitsen, dus ik zou zeggen, zet even die flitsmeister aan. Zorg ervoor dat je up-to-date bent. Weet waar oma Gent staat en waar de hobbyfotograaf langs de snelweg staat te flitsen. Want dat scheelt gewoon enorm in de portemonnee en alles is al zo duur. Je hoort nu Talk to You Another, ook zo'n plaat waar je even dat gaspedaal bij in de gaten moet houden.

0: weekend in de file met Girl Power Radio.
1: Ja, en dit is achteraansluiten tot 6 uur. Mijn naam is Hugo en je hoorde net de powerplaat van deze week. En dat betekent dat we ook de powerplaat van volgende week even met je door gaan nemen. Nog één keertje, want tot 6 uur heb jij de kans om nog te stemmen. Je kunt naar de website gaan www.girlpowerradio.nl en daar breng jij gewoon met 2 kliks je stem uit. We hebben absoluut geen gegevens van je nodig. Je hoeft alleen maar 2 keer te klikken en een kind kan de was doen, zou ik zeggen. We hebben 3 kanshebbers. De eerste die ik voor je ga draaien is van D.O.D. en Izzy Bizou. En als je van de week geluisterd hebt naar achteraansluiten, dan weet je dat Izzy Bizou in het voorprogramma van Coldplay en Sam Smith stond. En dat D.O.D. een de gelijknamige naam heeft. Gelijknamige naam, dat is altijd een mooi woord. Met een Ierse volkszanger. Maar in dit geval is het de producer. Hij heet Dan O'Donnell. En hij staat bekend om zijn toegankelijke en energierijke, ja, hoe moet je het noemen, piano house? Nou, oordeel zelf en stem als je het leuk vindt. Dit is Careful.

ik vind het echt een heerlijke plaat. En ze was nog niet uitgesproken, de Izzy Bazoo. Careful D.O.D. Maar we hebben er nog twee waar je op kan stemmen. Want als je denkt, nou, dit is het niet. Dan hebben we altijd nog deze. Just a Little. Juste en Sam Harper. Ze mixten en brachten een oude track in een nieuw jasje uit. Bingo Players gingen hun voor. En Juste is een opkomende naam binnen de elektronische dancepop scene. En Sam Harper is een veelgevraagde Britse zangeres. Die vooral bekend staat in de house scene om haar soulvolle en meeslepende stem. Nou, ze hebben een track van Brenda Russell in de mix gegooid. Ja, het doet je denken aan de Bingo Players Cry Just a Little. Dat klopt ook, want die deden namelijk exact hetzelfde met die track van Brenda Russell. Maar Juste en Sam Harper maakten daar hun eigen versie van. Ook een lekker nummer als je het mij vraagt. En kans hebben op de powerplaat van volgende week. Dus als je dit nou lekker vindt, stem daarop. Via de app of www.gulpowerradio.nl.

Cry Just a Little als je nog niet gestemd hebt. Ja, dat zal ik zeker doen. Stemmen, stemmen, stemmen op jouw favoriete powerplaat van volgende week. Want zoals je weet draaien we die volgende week ieder 2 uur een keer. Dus hij komt ontzettend vaak voorbij. En jij mag bepalen welke dat is. Wordt dat deze die je net hoorde of die daarvoor, Careful van D.O.D. en Izzy Bezoe? Of wordt het eentje die ik zelf eigenlijk best wel heel erg lekker vind? Dat is namelijk de laatste kanshebber op de powerplaat van volgende week. Namelijk 911 Call the Law van Molly. Een Afrofusion, Afrobeat, hoe moet je het ook noemen? Ik weet het niet. Ik vind het in ieder geval lekkere muziek. En ik weet dat ik je niet mag beïnvloeden, maar ik ga toch een klein beetje doen. Als je mij wil helpen, stem dan op 911 Call the Law.

0: stemmen. Doe dat nou nu. Doe dat nu.
1: Feestje in de file met Achter aansluiten.
0: En als je de powerplaten hebt gehoord van deze week, dan zijn dat altijd hele nieuwe tracks. En ik beloof je dan altijd, daarna gaan we even weer wat verder terug in de tijd. Vandaag gaan we bijna 60 jaar terug in de tijd. Meer dan 60 jaar terug in de tijd. We gaan namelijk 62 jaar terug in de tijd. We gaan naar 1964, het jaar dat James Brown met zijn grote glimlach deze banger uitbracht. I Got You, I Feel Good.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De aanhoudende droogte leidt bij waterschappen op sommige locaties al tot bijzondere maatregelen. Na overleg vanmiddag meldt het ministerie dat het vooralsnog bij lokale en regionale ingrepen blijft. De hoogste crisisfase wordt nog niet afgekondigd, omdat drinkwater en energievoorziening nog niet in gevaar zijn. Van de oorspronkelijke 5 kandidaten voor het WK wielrennen in 2032 zijn Nederland en India overgebleven. Dat maakte de UCI-voorzitter vanmiddag bekend. In september wordt duidelijk welk land het gaat worden. De Nederlandse organisatie noemt India een stevige concurrent vanwege het grote inwonersaantal. Zuid-Korea hervat na 10 jaar de bouw van een spoorverbinding tussen Seoul en het Noord-Koreaanse Wonsan. Die lijn moet over 3 jaar klaar zijn. Noord-Korea reageerde niet op de aankondiging. In 2024 blies Noord-Korea nog die verbinding op tijdens spanningen. Op de A12 en de A1 bij de Duitse grens zijn de verkeersongelukken explosief gestegen sinds de invoering van grenscontroles. Vorig jaar botsten voertuigen tientallen keren op elkaar op deze snelwegen. Het totale aantal ongelukken bij de grenscontroles is met meer dan 200% toegenomen. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan niet al te veel files, toch een paar bijzonderheden tussen de 100 kilometer die er in totaal staat. Zo staat 2 dicht vanuit Maastricht naar Eindhoven, want er stond een auto in brand bij Weert Noord. De afsluiting duurt tot 7 uur vanavond voor bergingswerkzaamheden. Omrijden doe je richting Eindhoven via Venlo over de A73 en de A67. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file door de grenscontroles. De vertraging is 10 minuten. En op de A28 Amersfoort-Utrecht, bij Utrecht 4 kilometer file, klein kwartiertje vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Alsjeblieft, speciaal van mij, voor jou, de oorworm die je de rest van de dag niet meer uit je hoofd gaat krijgen.
1: Feestje in de file, met achteraansluiten.
0: Ja, tot 6 uur hoor je mij, Hugo, hier op Girl Power Radio. En dit uur gaan we de grenzen over. We gaan namelijk naar het buitenland. Welke muzikale hits zijn er op dit moment al over the world? Daarin ga ik je zo meteen meenemen. Maar laat ook even weten hoe jij erbij zit op deze prachtige donderdag. Misschien zit je wel met schuldgevoel op kantoor je vierde ijskoffie weg te werken. Of met ledenogen te kijken hoe jouw gloednieuwe bank gesloopt wordt door je kat. Ik help je in ieder geval door de dag heen tot 6 uur om precies te zijn. En laat even weten, hoe zit jij erbij? Wat kan ik voor je draaien? Hoe voel je je? 0634606464 of druk even op dat WhatsApp-icoontje op de website www.girlpowerradio.nl en laat dan even weten, this is my life.

0: nog vaker.
1: Ik heb dus heel lang verstaan dat ze ondergoed, mijn luchtje en mijn laken zeiden. Ik dacht, waarom neem je nou weer een laken mee? Maar ja, toen ging ik de lyrics bekijken. Toen zag ik dat het lader was.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
1: En vond je dit nou een zeikplaat? Ja, dat zou kunnen, maar ik ga je bewijzen dat er nog veel grotere zeikplaten zijn. De hele zomer lang ga ik je zeikplaten laten horen. Platen waarvan je moet zeiken, die over zeik gaan of waarin gezeken wordt. Allemaal verschillende liedjes die voorbij gaan komen. En vandaag is het van een album genaamd Poodlehead. Nou, dat belooft in ieder geval al wat. Zijn naam is Weird Al Yankovic. En It's a Complicated Song heet het. Nou, het is eigenlijk een plaat die eigenlijk alleen maar gaat over gezeik. Eigenlijk knullig gezeik. Een reeks alledaagse problemen die eigenlijk fout gaan. En het hoogtepunt is dat Weird Al Yankovic naar de wc moet, maar zijn riem zit vast. Ja, het is eigenlijk een parodie op een eerdere track. Dus als het je bekend voorkomt, dan verbaast het me helemaal en niks. Het is namelijk een cover van Avril Lavigne. En hij vraagt natuurlijk heel netjes om toestemming hoor. En Avril Lavigne gaf hier persoonlijk toestemming voor. A Complicated Song dus. De zeikplaat van vandaag.
2: Dit is de Girl Power Zeikplaat.

0: You feeling me?
1: Rock your body. Oh, ik wil dat ook kunnen. Nou ja, laat het maar gewoon aan Justin Timberlake over.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
1: Een stimulerende drank bestaande uit geestrijke dranken van welke soort dan ook. Plus suiker en water en wat bitters. Dat is natuurlijk de allereerste beschrijving van een cocktail uit 1806 in een Amerikaanse krant. Tegenwoordig wordt de cocktail op heel veel verschillende manieren omschreven. En kun je ook cocktails op heel veel verschillende manieren maken. Zolang je maar twee dranken door elkaar gooit, dan heb je officieel gezien al een cocktail. Nou, muzikaal gezien kun je ook cocktails bouwen. En dat doe ik deze hele maand. Ik zet de cocktailmachine zo meteen maar weer aan, want ik ben een luie zak. Dus ik doe het niet met de hand, ik doe het gewoon met een machine. Ik ga muzikale ingrediënten toevoegen en de bartender is de artiest van vandaag. Eens even kijken, dit is de Girl Power Cocktail Mixer. Ik zet hem er eventjes bij. Zo, ik ga de ingrediënten toevoegen. De ingrediënten zijn Jay-Z met Anchor en Linkin Park met een Numb. Nou, dat klinkt als iets wat heerlijk zal gaan smaken. Ik hoop dat jij er ook van geniet.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan niet al te veel files, toch zijn er een paar opvallende zaken tussen de 100 kilometer die er in totaal staat. Zo is de A2 dicht, Maastricht-Eindhoven bij Weert-Noord. Daar stond eerder vanmiddag een auto in brand. Bergingswerkzaamheden zijn in volle gang. Die lijken nog tot 7 uur vanavond te gaan duren. Dus tot die tijd omrijden richting Eindhoven via Venlo over de A73 en de A67. De berm langs de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag staat in brand bij knooppunt Prins Clausplein. De rechterrijstrook is daar dicht en ook de verbindingsweg naar de A4 richting Delft is dicht. De vertraging voor het verkeer op de A12 vanaf Zoetermeer 7 kilometer file met 35 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Ciao, salut, au revoir, bis dan, see ya, of vier melenge, volgens het land waar we vandaag heen gaan.
1: Feestje in de file, met achteraansluiten.
0: De hele zomer lang neem ik je namelijk mee over de wereld. Met achteraansluiten maken we een muzikale reis. Iedere dag bezoeken we een nieuw land waar we de muzikale hit van dat moment onder de loep nemen. Je kunt je muzikale kennis verbreden en misschien leer je zelfs nog wel een paar woorden uit dat land. Vandaag gaan we naar de geboorteplaats van yoga en waar het met holy pagwa gekleurde poeder regent. Ik heb het natuurlijk over India, de allergrootste democratie ter wereld. Het bruto binnenlands product van India is in 10 jaar tijd verdubbeld. Het gaat ontzettend goed met de economie, toch woont een kwart...

hoor. Het is een emotionele, melancholische ballad, geschreven in het Hindi. En het is wel bijzonder, want normaal gesproken is het veel opzwependere muziek die ze maken. Maar deze was wat rustiger en domineerde de hitlijst. Het werd ontzettend groot door natuurlijk social media. En dus vandaag hebben wij hem hier voor je. Banjare betekent nomade of reiziger, want hij wil met zijn muziek de wereld overreizen. Nou, Nederland heeft hij in ieder geval bereikt, of moet ik zeggen, wij hebben hem bereikt. Bayram Banjare hoor je hier bij Achteruit.

Does Your Mother Know? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, stel nou dat je zoon met een bomgordel richting Haarlem wordt gestuurd. Zou je dan als moeder ingrijpen? Ik denk het haast wel, maar een vrouw uit Emmen die had juist haar zoon gestuurd richting Haarlem met een bomgordel. Gelukkig kon de 17-jarige zoon op tijd worden tegengehouden. En de vrouw uit Emmen die ontkent dat ze dat haar gedaan zou hebben. Maar het is toch echt zo. Er is genoeg bewijs gevonden. Ze wordt nu voor de rechter gesleept. En het maakt het extra frappant dat deze vrouw al eerder was veroordeeld. Sterker nog, ze zat in haar proeftijd om eerdere veroordeling voor een gewelddadige misdrijf. Ja, zo dacht ik altijd maar te denken dat moederliefde onvoorwaardelijk was. Maar als je je zoon de dood in wil jagen, dan vraag ik me af wat voor fijne moeder je bent. Heel bizar verhaal in ieder geval. De power van moeders? Nee, van Snap.

Als je dat zo graag wilt, nou dan mag je er nu vandoor gaan, want ik ga er ook vandoor. Maar ik zou lekker blijven als ik jou was. Want zometeen na 6 uur is hier een 90s Noise met Justin en Monique. Ik ben er morgen niet, ik ben er maandag weer. Morgenmiddag zit Monique hier samen met Robine. Ik wens je een hele fijne avond.

0: is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat bezoekt de regio Nijmegen en spreekt met ondernemers over de lage waterstanden. Het kabinet compenseert de economische schade niet, omdat er geen sprake is van een natuurramp. De schade loopt volgens Karremans in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. De UEFA blijft bij de boycot van alle FIFA-competities, ondanks de excuses van FIFA-voorzitter Infantino. Volgens de Europese Voetbalbond is niet voldaan aan de gestelde voorwaarden, zoals het omstreden FIFA-investeringsplan dat moet worden ingetrokken. En er zijn garanties vereist om vergelijkbare pogingen in de toekomst te voorkomen. De aanhoudende droogte leidt bij waterschappen op sommige locaties al tot bijzondere maatregelen. Na overleg vanmiddag meldt het ministerie dat het vooralsnog bij lokale en regionale ingrepen blijft. De hoogste crisisfase wordt nog niet afgekondigd, omdat drinkwater en energievoorziening nog niet in gevaar zijn. Van de oorspronkelijke 5 kandidaten voor het WK wielrennen in 2032 zijn Nederland en India overgebleven. Dat maakte de UCI-voorzitter vanmiddag bekend. In september wordt duidelijk welk land het gaat worden. De Nederlandse organisatie noemt India een stevige concurrent vanwege het grote inwonersaantal. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits verloopt rustiger dan gebruikelijk. Dat komt natuurlijk door de zomervakantie. Toch een aantal incidenten. Er stond vanmiddag een vrachtwagen in brand op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. De boel wordt daar geborgen bij Weert Noord. De weg is dicht voorlopig tot 7 uur vanavond. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Nasleep van een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Vanaf knooppunt Empel 9 kilometer file en een half uur vertraging. De weg is daar weer vrij. Geldt nog niet voor de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Daar stond de berm in brand op knooppunt Prins Clausplein. De rechterrijstrook is dicht en ook de verbindingsweg naar de A4 richting Delft is dicht. Omrijden kan via Leiden over de N11 en de A4. Langzaam rijden kan ook op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. En wel over 4 kilometer tussen Oorschot en Moergestel kost je 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je luistert naar 90s Noise met Justin en Monique.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. De afgelopen jaren is haar gezondheid sterk verslechterd. Kaagman, geboren in 1947, scoorde grote hits met Memories en Weekend. Ze stond aan de wieg van Radio Noordzee en later was ze betrokken bij Idols en de stichting Konamis. Het kabinet geeft geen compensatie aan ondernemers die schade hebben geleden door de extreem lage waterstanden. Minister Karremans zei dat het geen natuurramp is en dus een ondernemersrisico. Door de droogte konden binnenvaartschepen minder vracht meenemen of zelfs helemaal niet varen. Volgens Karremans loopt de economische schade in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. De aanhoudende droogte heeft de bossen zwaar geraakt. Onderzoekers zagen dat berken, beuken en fijnsparren al in de zomer hun blad hebben verloren of zelfs afstierven. Sinds 2018 volgden de droge jaren elkaar zo snel op dat bomen nauwelijks tijd krijgen om te herstellen, waardoor de boomsterfte verdubbelde. Staatsbosbeheer probeert de bossen weerbaarder te maken met meer variatie in soorten. Een oppas uit Stadskanaal is tot 3 jaar cel veroordeeld omdat hij jonge meisjes had misbruikt tijdens oppasmomenten. De rechtbank stelde vast dat hij het vertrouwen van de gezinnen ernstig had geschonden. De zaak kwam aan het licht nadat de ouders alarm hadden geslagen en een onderzoek volgde. De man kreeg naast de celstraf ook behandelvoorwaarden opgelegd. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er geen files, wel een wegafsluiting. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Die is dicht tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord. Dat komt door een eerdere autobrand en men is bezig de weg te bergen. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je luistert naar 90s Noise op Girl Power Radio.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Vrijdag rijden er geen treinen tussen Boxmeer en Venray door werkzaamheden na de natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Arriva verwacht dat er te veel uitval zal zijn om een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden en daardoor worden er bussen ingezet. Vandaag kwam het treinverkeer even op gang, maar later laaide het vuur weer op en reden minder stoptreinen. EasyJet wordt voor 5,7 miljard pond overgenomen door Apollo Global Management. De Amerikaanse investeerder bood 7,15 pond per aandeel. En dat is meer dan het eerdere bod van Castle Lake dat zich heeft teruggetrokken. EasyJet had tot vrijdag om een definitief besluit te nemen en accepteerde het bod. De maatschappij is de vijfde grootste van Europa en beschikt over 356 toestellen. Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. De afgelopen jaren is haar gezondheid sterk verslechterd. Kaagman, geboren in 1947, scoorde grote hits met Memories en Weekend. Ze stond aan de wieg van Radio Noordzee en later was ze betrokken bij Idols en de stichting Konamus. Het kabinet geeft geen compensatie aan ondernemers die schade hebben geleden door de extreem lage waterstanden. Minister Karremans zei dat het geen natuurramp is en dus een ondernemersrisico. Door de droogte konden binnenvaartschepen minder vracht meenemen of zelfs helemaal niet varen. Volgens Karremans loopt de economische schade in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de recente aanvallen op burgerdoelen in zowel Oekraïne als Rusland veroordeeld. Hij benadrukte dat burgers altijd beschermd moeten worden en dat dergelijke aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. De VN roept beide landen op om escalatie te voorkomen en zich te houden aan humanitaire afspraken. Vrijdag rijden er geen treinen tussen Boksmeer en Venray door werkzaamheden na de natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Arriva verwacht dat er te veel uitval zal zijn om een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden en daardoor worden er bussen ingezet. Vandaag kwam het treinverkeer even op gang, maar later laaide het vuur weer op en reden minder stoptreinen. EasyJet wordt voor 5,7 miljard pond overgenomen door Apollo Global Management. De Amerikaanse investeerder boost 7,15 pond per aandeel. En dat is meer dan het eerdere bod van Castle Lake dat zich heeft teruggetrokken. EasyJet had tot vrijdag om een definitief besluit te nemen en accepteerde het bod. De maatschappij is de vijfde grootste van Europa en beschikt over 356 toestellen. Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. De afgelopen jaren is haar gezondheid sterk verslechterd. Kaagman, geboren in 1947, scoorde grote hits met Memories en Weekend. Ze stond aan de wieg van Radio Noordzee en later was ze betrokken bij Idols en de stichting Konamus. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. President Zelensky brengt zaterdag voor het eerst als president een bezoek aan Servië. Hij ontmoet daar president Aleksandar Vučić. Servië heeft historische banden met Rusland, veroordeelde de aanval op Oekraïne wel bij de VN, maar voerde geen sancties in. Het land leverde sinds 2022 wel tientallen miljoenen euro's aan Oekraïne, maar uitsluitend in niet-militaire goederen. In Siberië lekte de afgelopen jaren steeds meer methaan uit de ontdooiende permafrost. Volgens nieuw onderzoek in Science is de zomerse uitstoot tussen 2010 en 2023 verdubbeld. Door opwarming wordt de bodem natter of juist droger en ontstaan omstandigheden waarin bacteriën meer methaan produceren. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de recente aanvallen op burgerdoelen in zowel Oekraïne als Rusland veroordeeld. Hij benadrukte dat burgers altijd beschermd moeten worden en dat dergelijke aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. De VN roept beide landen op om escalatie te voorkomen en zich te houden aan humanitaire afspraken. Vrijdag rijden er geen treinen tussen Boksmeer en Venray door werkzaamheden na de natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Arriva verwacht dat er te veel uitval zal zijn om een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden en daardoor worden er bussen ingezet. Vandaag kwam het treinverkeer even op gang, maar later laaide het vuur weer op en reden minder stoptreinen. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bezengi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. President Zelensky brengt zaterdag voor het eerst als president een bezoek aan Servië. Hij ontmoet daar president Aleksandar Vučić. Servië heeft historische banden met Rusland, veroordeelde de aanval op Oekraïne wel bij de VN, maar voerde geen sancties in. Het land leverde sinds 2022 wel tientallen miljoenen euro's aan Oekraïne, maar uitsluitend in niet-militaire goederen. In Siberië lekte de afgelopen jaren steeds meer methaan uit de ontdooiende permafrost. Volgens nieuw onderzoek in Science is de zomerse uitstoot tussen 2010 en 2023 verdubbeld. Door opwarming wordt de bodem natter of juist droger en ontstaan omstandigheden waarin bacteriën meer methaan produceren. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Verenigde Staten zeggen dat de gesprekken tussen Libanon en Israël over de spanningen aan de grens vooruit gaan boeken. Volgens Washington verlopen de onderhandelingen constructief en is er zicht op verdere stappen om escalatie te voorkomen. De Verenigde Staten bemiddelen al maanden tussen beide landen die regelmatig te maken hebben met beschietingen en droneaanvallen. Rapper Tony Scott is op 54-jarige leeftijd overleden. Hij scoorde tussen 1989 en 1992 top 40 hits met onder andere Get Into It en Love Let Love. Hij werkte later als producer en coach en bleef actief in de Nederlandse hip-hop scene. Zijn invloed op het genre wordt door collega's als bepalend omschreven. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bezengi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.